Drie Hongaarse dansen door Giuliana Cordi. Hummel schrijft nog veel meer dansmuziek. Hij staat daar niet alleen in. De scheiding tussen licht en klassiek bestaat eigenlijk nog nauwelijks in die tijd. Zo schreef Mozart veel Duitse dansen en Beethovens eerste werken na zijn verhuizing naar Wenen zijn ook bedoeld voor in de danszaal. In 1808 wordt er een mega danspaleis geopend, de Apollozaal. Verdeeld over 5 rococo-zalen met spiegelwanden en kroonluchters, kunnen zich daar 5000 mensen tegelijk al dansend uitleven. Er zijn 3 tuinen onder gigantische glazen koepels met kastanjes, dennen en geurende fruitbomen in bloei. Compleet met nagemaakte grotten, watervallen en vijvers met zwanen. Ook vliegen er vogels in het rond. Er is een zogenaamde Seufzerallee, een zwak verlicht door bomen overkoepeld laantje, bedoeld als toevluchtsoord voor zuchtende verliefde paartjes. Nou wil het toeval dat Hummels vader in die Apollozaal als dirigent verantwoordelijk is voor de muziek. En natuurlijk vraagt hij aan zijn zoon of hij hiervoor ook wat werkjes wil componeren. Hummel doet dat heel vaak en graag, ook omdat het goed betaalt. Hij is niet bepaald wars van geld namelijk. We gaan luisteren naar een gedeelte van zo'n reeks walsen die Hummel schreef voor deze Apollozaal. Ik neem vast afscheid. Dit was deel 4 van de serie programma's met als titel Herkansing voor Hummel. De volgende aflevering is op dinsdag 21 april weer om 7 uur. Bedankt voor het luisteren. De techniek werd verzorgd door Marco Wensveen. Reageren? Nou, stuur een mailtje naar mij, thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je trouwens met een H. Dag!

In het komend uur gaan we bij de Concertzender verder met een aflevering van De Wandeling. En in dit programma beginnen we met een korte serie over kamermuziek van componisten die zich hebben aangemeld om mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog, ook wel de Grote Oorlog genoemd. Veel van deze componisten hebben die oorlog niet overleefd of bleven hun verdere leven getekend door de oorlog. Een concertzenderserie dus, als een postuum eerbetoon. Te beginnen met de muziek van de Belgische componist Georges Antoine. U hoort om te beginnen zijn kwartet voor piano, viool, altviool en cello, opus 6 in D klein. Er zijn drie delen en het werk wordt uitgevoerd door het kwartet Oxalis.

Dat was het kwartet in C grote terts van Mozart, Kuchelverzeichnis 157, door het Hagenkwartet. Ik wees daarnet al op dat prachtige andante uit dat vorige kwartet wat we net gehoord hebben. En nu we dan toch enkele krenten uit de pap vissen, hier nog zo'n bijzonder deel. Het Allegro uit het kwartet in F groot, Kuchelverzeichnis 168. Het eerste van de zogenaamde Weense kwartetten uit 1773. Het is niet ondenkbaar dat Mozart inmiddels wel al een en ander van Haydn heeft leren kennen. In ieder geval diens opus 17 en wellicht zelfs al opus 20. Want in dit Allegro speelt de jonge Mozart op eenzelfde manier met contrasterende thema's, met tegenstemmen, met spanning en ontspanning in de samenklanken. U krijgt dat deel dus nu te horen, het kwartet in F, alleen het Allegro, wederom door het Hagenkwartet.

Dat was het eerste deel Allegro uit het kwartet in F groot, Kuchelverzeichnis 168 van Mozart door het Hagenkwartet. Tot slot luisteren we naar het kwartet in D kleine terts, Kuchelverzeichnis 173. Mozart is net 17 wanneer hij dit componeert. Het eerste deel, Allegro ma molto moderato, is met zijn gedragen begin, gevolgd door een stuwend thema begeleid door syncope, een typisch product van de Sturm und Drang. Denk maar aan Goethes, das Leiden des jungen Werthers. Tegelijkertijd geeft het andante gracioso juist weer blijk van Mozarts verbondenheid aan de elegante hofkunst. Daar kon hij immers moeilijk van af. Hij zat in Salzburg, daar werkte hij en hij wilde graag hofcomponist worden. Dat was zijn toekomst, meende hij, maar zeker ook zijn vader. Maar het menuet hier is nauwelijks een echt menuet. De dames met hun uitwaaierende hoepelrokken zouden op deze muziek niet lang volgehouden hebben. En tot slot eindigt het gehele kwartet met een allegro, waaruit je zou kunnen opmaken dat de jonge Mozart of bij de grote Bach, of bij volgelingen, als de toen befaamde theoreticus Johann Joseph Fuchs, of bij Florian Gassmann, de kunst van het chromatisch contrapunt heeft afgekeken. Kortom, Mozart ontwikkelde zich stap voor stap tot een van de grote kwartetcomponisten. Hier is dan dat kwartet in D kleine terts, Kuchelverzeichnis 173, met de delen Allegro ma molto moderato, Andantino gracioso, Menuetto en Allegro. Wederom het Hagenkwartet.

Hoe anders is deze fuga dan die van Haydn die we in een eerder programma hebben gehoord. U hoorde het kwartet in D klein, Kuchenverzeichnis 173 van Mozart, gespeeld door het Hagenkwartet. En aangezien we nog wat tijd over hebben, sluiten we dit programma af met het menuet uit het kwartet in F, Kuchenverzeichnis 168, wederom door het Hagenkwartet. En daarmee komen we aan het slot van dit deel. Dit was een aflevering van het Strijkkwartet, een programma van Leo Samema, waarvan de techniek werd verzorgd door Dirk Winkel.

Welkom op de Concertzender en welkom bij deze uitzending van Radio Romantica. Het komende uur zal in het teken staan van één groot werk dat velen van u niet bekend in de oren zal klinken. We gaan namelijk laten horen de zesde symfonie van Johann Rufinaccia. Deze Oostenrijkse componist leefde van 1812 tot 1893. Rufinaccia groeide op in het dorp Mals in Zuid-Tirol. En hij studeerde aan het conservatorium van Innsbruck. In 1835 vestigde hij zich daar als componist, docent piano en muziektheorie en vertrok later naar Wenen. Hij maakte naam en zijn composities werden gespeeld. En dat waren symfonieën en grote kamermuziekwerken. Zijn muziek wordt ook redelijk vaak genoemd, maar over zijn leven is tot op de dag van vandaag bijzonder weinig bekend. Als Brahms in 1862 in Wenen verschijnt, wordt Rufinaccia in zijn muzikale entourage opgenomen, dat weten we. En Brahms' goede vriend, de dirigent Otto Dessow, wilde de zesde symfonie van Rufinaccia wel dirigeren. Maar dit plan is uiteindelijk ook weer niet doorgegaan. Vanavond gaat het wel door. Wij gaan nu de eerste twee delen van de zesde, volgens sommige bronnen de vijfde symfonie van Johann Rufinaccia laten horen. En dat is een dramatische, langzame inleiding gevolgd door een meeslepend allegro, een aanstekelijk scherzo en een trio met Tirolse melodieën. Dit alles uitgevoerd door de BBC Philharmonic onder leiding van Gianandrea Noseda.

En zo klonk het concertstuk in F groot voor vier horens en orkest, opus 86 van Robert Schumann, uitgevoerd door Roger Montgomery, Kevin Edwards, Susan Dent en Robert Masco horen, samen met het orkestere Revolutionair in Romantiek onder leiding van John Elliott Gardiner. Nog een paar minuten te gaan en voor dat stuk, als u gisteren ook heeft geluisterd naar dit programma, dat zal u bekend voorkomen. Ga ik u alleen nog vermelden dat u heeft geluisterd naar een programma van Egbert Randewijk met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender en ik ben Thijs Bommer. Het komende uur het slot van mijn programmaserie In Zee met Jean Kras. Daarin ga ik op zoek naar de muziek en de levensgeschiedenis van een uitzonderlijke Fransman. Hij leefde van 1879 tot 1932 en combineerde een komeetachtige loopbaan bij de marine met het componeren van een grote hoeveelheid prachtige muziek die je eigenlijk bijna nooit hoort. In de vorige uitzending zei ik dat hij in 1927, wat een eer, was bevorderd tot commandant van het grootste panzerschip van de Franse marine, La Provence. Op dit schip van bijna 170 meter lang was zijn hut zo ruim dat er plaats was voor een concertvleugel. Op onze site, concertzender.nl, staan foto's van dit schip en van Kras in zijn riante hut, poserend achter zijn vleugel. Op die plek componeerde hij een dromerig werk voor bariton, fluit, viool, altviool en cello. Het heet La Flûte de Pan. De teksten zijn van Lucien Jacques, een dichter met wie Kras goed bevriend was. De klassieke oudheid was in Frankrijk jarenlang erg populair als aanleiding voor programmatische muziek. Denk maar aan werken van Franck, Psyché bijvoorbeeld, en Debussy, zoals zijn Prélude à la Prémédi d'un Faune, en natuurlijk Ravel's Daphnis et Chloé. Deels kwam die populariteit voort uit haat tegen de Duitsers. Aanleiding daartoe was er helaas in overvloed. De Duitse overwinning in de bloedige Frans-Duitse oorlog van 1870... die eindigde met de ultieme vernedering van Frankrijk door in Versailles het Duitse keizerrijk uit te roepen. En dan natuurlijk de gruwelijke Eerste Wereldoorlog. Logisch dus dat de Franse componisten op zoek gingen naar een alternatief voor de oer-Duitse Germaanse mythologie die in de, ook in Frankrijk, populaire opera's van Wagner voorkwam. Maar ik dwaal een beetje af. Het gaat om drie van de vier liederen uit La Flûte de Pan van Jean Kras. Met zijn fluit, opgebouwd uit zeven rietstengels, met bijenwas bijeengehouden, kan de god Pan nimfen en herders laten dansen. Die zeven rietstengels zorgen ervoor dat er op dit instrument maar zeven noten gespeeld kunnen worden. G, Bes, C, S, F, Ges en A. Kras haalt een compositorisch kunststukje uit door het eerste lied te baseren op die notenreeks. Dit betekende dat hij zichzelf nogal wat harmonische beperkingen oplegde. En om er dan toch nog een boeiend lied van te maken is gewoon erg knap. Wij gaan luisteren naar bariton Didier Henry.

Didier Henry, zong drie delen uit La Flûte Pan van Jean Kras, geschreven in 1928 aan boord van het megapanzerschip La Provence, waarvan hij commandant was. In datzelfde jaar schreef Kras een compositie in opdracht van een destijds beroemd ensemble, het Quintet Instrumental de Paris. Het ensemble bestond uit fluit, viool, alt, cello en harp. En ze speelden zo goed dat ze veel componisten hebben geïnspireerd om werk voor hun te schrijven. Ik noem er een paar: Pierné, Quéquelin, Roussel, Schmid en Dindy. Ook dit quintet van Kras dus begeeft zich qua sfeer in de antieke godenwereld. Maar de zee speelt zoals vaker bij Kras ook een belangrijke rol. We draaien een uitvoering door het ensemble dat deels ook bariton Didier Henry begeleidde. En dat bestaat uit Thomas Prévost, fluit, Marie-Christine Millière, viool, Jean-François Benatar, altviool, Philippe Barry, cello en Catherine Michel, harp.

Bij de Concertzender kunt u nu gaan luisteren naar ons programma Radio Romantica. Komend uur, koormuziek van Johannes Brahms. De grote romantische componist is een leven lang ook als koordirigent actief geweest. En daarnaast bestudeerde hij in zijn vrije tijd koormuziek van Gabrieli, Schütz en Bach. En hij had een grote voorliefde voor het Duitse romantische koorlied. Daarin volgde hij Schubert, Mendelssohn en Schumann. De jonge componist komt volledig tot zijn recht in zijn opus 17, Vier Gesänge, voor vrouwenkoor, harp en twee horens. Hij componeerde dit werk voor zijn eigen Hamburgse dameskoor. En deze bijzondere bezetting roept, in combinatie met de gekozen teksten, een rustgevend romantisch plaatje op. Luistert u naar de dames van het Deens Nationaal Radiokoor, dat onder leiding staat van Stefan Parkman, met de horniste Per Mac Rieland Jacobsen en Live Lind en harpiste Catriona Yates.

U hoorde vier gezangen op 17 van Brahms, gezongen door de dames van het Deens Nationaal Radiokoor onder leiding van Stefan Parkman, met de hornisten Per Mekkleland Jacobsen en Leif Lind en de harpiste Catriona Yates. Ook in zijn Dreigesänge opus 42 kiest Brahms voor teksten die volbloed romantische beelden oproepen. Bijvoorbeeld de verzen van de verteller Ossian, zoals de dichter James Macpherson die, naar eigen zeggen, uit het Oud-Gallisch heeft vertaald. We treffen daarnaast de verdronken stad aan, dat aan Edgar Allan Poe doet denken. En Brahms combineert de fantasieën met prachtige muzikale metaforen. We gaan luisteren naar Dreigesänge opus 42, dus door het Deens Nationaal Radiokoor, onder leiding van Stefan Parkman.

Dreigesänge op. 42 van Brahms werden gezongen door het Deens Nationaal Radiokoor onder leiding van Stefan Parkman. In 1887 schrijft Brahms een verzameling van 11 korte en vrolijke zigeunerliederen voor koor en piano. En hierin combineert hij het idiom van zijn eigen Hongaarse dansen en de vocale Liebesliederwalzer, zonder meer zijn bestsellers, met name in de 19e eeuw. De teksten zijn vertaald uit het Hongaars en hier en daar gebruikt Brahms een melodie uit die streken. Goed beschouwd is het zigeunermuziek, maar het geromantiseerde beeld is bijna altijd in Brahms muziek aan of onder het oppervlak aanwezig. In de Zigeunerlieder is het tjardasritme de stuwende kracht en de piano imiteert veelvuldig het cymbaal. Brahms schreef deze muziek puur voor de lol en het is bovendien deze muziek die hem de meeste internationale bekendheid bezorgde. Luistert u naar de 11 Zigeunerlieder opus 103. Ze worden gezongen door het Deens Nationaal Radiokoor, wederom onder leiding van Stefan Parkman en de piano wordt bespeeld door Bengt Forsberg.

U hoorde de Zigeunerlieder van Johannes Brahms door het Deens Nationaal Radiokoor dat onder leiding stond van Stefan Parkman, met aan de vleugel Bengt Forsberg. Tot slot van deze Radio Romantica kunt u nog gaan luisteren naar de 6 kwartetten opus 112 voor koor en piano. Hierin combineert de componist de opgewektheid van de Zigeunerlieder in de nummers 3 en 6 met pure romantische melancholie in de eerste twee nummers. Sehnsucht en Nostalgia, dat zijn de donkerste gedachten die Brahms ooit aan een koor heeft toevertrouwd. De uitgesproken depressieve gedichten van Franz Kugler, vol met beelden van eenzaamheid en onvervulde verlangens, voorziet de componist van nerveuze en sombere muziek. Even goed, gaan we toch luisteren naar de 6 kwartetten opus 112 van Brahms door het Deens Nationaal Radiokoor onder leiding van Stefan Parkman met wederom aan de vleugel Bengt Forsberg.

U hoorde tot besluit de 6 kwartetten opus 112 van Brahms door het Deens Nationaal Radiokoor onder leiding van Stefan Parkman met aan de piano Bengt Forsberg. Daarmee zijn we dus aan het einde gekomen van deze Radio Romantica. Dat werd samengesteld door Pieter de Oude.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender vanuit muziekmakersgebouw Music Q in Amsterdam. Vanavond beginnen we aan een nieuwe serie programma's met als titel Klankkleur. We maken een reis door een landschap van muzikale schilderijen en eindigen in het universum gezien door de ogen van Alexander Scriabin. Om te beginnen bevinden we ons in de romantische 19e eeuw en luisteren naar Aquarellen, opus 19 van de Deen Niels Gade. We kunnen ze beschouwen als karakterstukken, geschreven toen de jonge componist in Leipzig woonde en werkte. Duidelijk is de invloed van Mendelssohn en Schumann. Luistert u naar de pianiste Elisabeth Westenholz.

Dat waren twee aquarellen van de jonge Niels Gade. Elisabeth Westenhals zat achter de piano. Max Reger nu. Max Reger had later in zijn leven geen hoge pet op van zijn vroege werken, zoals zijn opus 25, vijf aquarellen. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet interessant zijn. Hij begint à la Brahms en dan gaat de vierde aquarel ineens over naar een Noorse ballade waarin Grieg om de hoek komt kijken. En hij eindigt met een vrolijke mazurka. Dit alles horen we nu uitgevoerd door pianist Markus Becker.

Pianist Marcus Becker speelde 5 aquarellen van Max Reger. Tussen grote namen als Schumann en Brahms staat de nu vergeten Theodor Kirchner. Ook hij heeft aquarellen geschreven. Pianist Marcus Becker speelde 5 aquarellen van Max Reger. Tussen grote namen als Schumann en Brahms staat de nu vergeten Theodor Kirchner. Ook hij heeft aquarellen geschreven en ja...

Dat waren twee aquarellen van Theodor Kirchner door de pianiste Dominique Merlet. Heel wat anders zijn de vier aquarellen van de Zweedse romanticus Thor Aulin. Een belangrijke figuur uit de Zweedse muziek rond het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. We horen nu zometeen salonmuziek die waarschijnlijk ook gespeeld is op de muzikale soirées bij de beroemde Zweedse toneelschrijver August Strindberg. De componist nam daar de vioolpartij van deze aquarellen voor zijn rekening. Wij horen nu violiste Sammy Stahlhammar en achter de piano zit Love Derminger.

Violiste Sammy Stahlhammer en pianiste Love Derwinger speelden 4 aquarellen van Thor Aulin. En dan spelen diezelfde uitvoerende nu Memorandum van dezelfde componist.

Tot besluit heeft u geluisterd naar Memorandum van Thor Aulin. U hoorde Sammy Stalhammer, viool, en Love Derwinger, piano. Dit programma, deel 1 in de serie Aquarellen, werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Voor een toegift blijven we even in Zweedse sferen. We gaan luisteren naar een romanza uit de pianosonate in G-klein van Wilhelm Stenhammer.

Dit is de Concertzender. Welkom bij De Wandeling. Vandaag aandacht voor de Deense componiste Nancy Dalberg Hansen. Ze werd geboren in 1881 op het familielandgoed Beustroep bij Slagelse op het eiland Zeeland. Ze groeide op een ander familielandgoed, Mullerop, in Koepjerk op het eiland Funen. Haar vader was een rijke chemicus en fabriekseigenaar. En zoals in die kringen toen gebruikelijk was, kreeg Nancy pianolessen. Toen ze aan het conservatorium wilde gaan studeren, stond hij echter niet toe dat ze naar Kopenhagen ging. Hij vond dat die plekken bestemd waren voor minder bedeelden. Ze trouwde op haar 20e met officier Erik Dalberg, die dezelfde artistieke interesses had als zij, en ze vestigde zich in Kopenhagen. Hij was een amateurschilder en schreef gedichten, waarvan Nancy er een aantal op muziek zette. Ze bleef piano studeren, maar door een blessure zat er geen toekomst in als pianiste. Vervolgens nam ze privélessen muziektheorie en compositie bij achtereenvolgens Johan Svensson, Finny Enriques en Carl Nielsen. Haar studie bij Carl Nielsen leidde ertoe dat ze hem ging assisteren bij het orkestreren van zijn werk. Regelmatig keerde ze terug naar het levendige sociale leven op de diverse landgoederen op Funen. Ook was Nielsen zomers de gast op het landgoed in Mollerop. Hier ontmoette Nancy opnieuw de 20 jaar oudere componiste Hilda Sehestedt, die ze sinds haar kindertijd kende. Beide deelden in meerdere opzichten hetzelfde lot. Ze leefden een sociaal veilig leven en konden concerten van hun eigen werken organiseren. Beide hadden talent en waren geschoold, maar ervoeren tegenstand vanwege het feit dat ze componeerden en vrouw waren. Het oeuvre van Dalberg is niet groot en bestaat uit liederen, kamermuziek en orkestwerken, voornamelijk gecomponeerd in de periode 1914-1935. Ze werd de eerste Deense vrouw die een symfonie schreef. Van de 3 strijkkwartetten die ze componeerde, laten we er in dit uur 2 horen. We beginnen met het kwartet voor 2 violen, altviool en cello nummer 1 in D-klein door het Nordic String Quartet. Er zijn 4 delen. Het eerste deel is getiteld Allegro Appassionato.

U hoorde het Nordic String Quartet in het eerste strijkkwartet van de Deense Nancy Dalberg. We vervolgen het programma met twee van ongeveer 40 liederen die Nancy Dalberg schreef, gezongen door de bariton Lars Tootberg Bertelsen, begeleid aan de piano door Tove Lanskov. Allereerst hoort u het lied Jeg vet en smal vogel, wat in het Nederlands betekent Ik ken een vogeltje. De tekst is van de Deense schrijver Martin Andersen Nexø.

Het tweede lied van Nancy Dalbeck, waarnaar u kunt luisteren, wordt ook uitgevoerd door de bariton Lars Thordbeck Bertelsen en pianist Tove Lanskov. En dat lied heet Onder Beukenleuvet, vertaald in het Nederlands als Onder de Beukenbladeren. Tekst van Hans Bagge, gebaseerd op de Duitse tekst van schrijver Theodor Storm. Heel.

Dat was het lied Onder Bogenleuvet, uitgevoerd door Lars Thootberg Bertelsen en Tove Lanskov aan de piano. Tot slot van deze uitzending hoort u van Nancy Dalberg het kwartet voor twee violen, altviool en cello nummer 2 in G-klein opus 14. Met nogmaals het Nordic String Quartet met 4 delen, het allereerste deel Moderato.

Dat was het tweede strijkkwartet van Nancy Dalbeck door het Nordic String Quartet. In de wandeling hier bij de Concertzender, waarin heeft kunnen luisteren aan muziek van deze Deense componiste Nancy Dalbeck. Informatie over de gespeelde werken kunt u vinden op onze website concertzender.nl. Samenstelling Peter Simmel.

Dag, ik ben Thijs Bonger. In Lastige Leerling zijn we bezig met Beethovens pianokwartetten die hij schreef op zijn 15e. In het eerste kwam naar voren dat hij duidelijk leunde op Mozart. Logisch, omdat de muziek van Mozart in Bonn erg populair was. Als solist trad Beethoven op met het Hoforkest in een aantal van Mozarts pianoconcerten. En als altviolist speelde hij wat later mee in zijn opera's. Beethovens werkgever, keurvorst Maximiliaan Franz, was ook dol op Mozart. Hij was een telg uit de Oostenrijkse keizerlijke Habsburg-familie en had als jongetje nog met de kleine Mozart gespeeld, samen met zijn zusje Marie-Antoinette, de latere onfortuinlijke koningin van Frankrijk. En die keurvorst vond dat de jonge Beethoven maar eens les moest krijgen van Mozart. En in 1787, toen was Beethoven 16, stuurde hij hem met dat doel op pad naar Wenen. Na een reis van 10 dagen vergaapte Beethoven zich aan de grootse en kosmopolitische hoofdstad van het immense keizerrijk. We weten bitter weinig van Beethovens korte verblijf daar. Van zijn lessen bij Mozart is niets terechtgekomen. Mozarts hoofd stond er niet naar. Hij zat midden in een verhuizing, zijn vader was ernstig ziek en hij had het stervensdruk met zijn opera Don Giovanni voor Paar. Maar ze denken wel dat hij Beethoven heeft horen spelen. En hoogstwaarschijnlijk heeft hij toen meteen doorgehad hoe groot de muzikale kloof tussen hem en Beethoven was. Hun manier van piano spelen was totaal verschillend. Mozart speelde verfijnd en elegant, met alle nootjes duidelijk gearticuleerd. Beethovens spel was onstuimig en ruig en niet altijd even precies. In zijn woeste vaart sloeg hij er ook best wel eens een keer naast. Ook gebruikte hij veel meer het pedaal dat je toen nog met je knie moest bedienen. Mozart gaf Beethoven een moeilijk chromatisch thema op om over te improviseren. Chromatisch, dat wil zeggen met halve toonafstanden. Moeilijk om over te improviseren. Maar Beethoven had al zoveel ervaring dat hij het er goed van afbracht. Van deze ontmoeting heb ik een mooi plaatje op onze site gezet. De dag na deze ontmoeting zei Mozart tegen een vriend: hou deze jongeman in de gaten, hij gaat het maken. Beethovens verblijf in Wenen duurde maar kort. Hij kreeg bericht dat zijn moeder ernstig ziek was. En hij gaf veel te veel geld uit, zodat hij moest lenen. Uit brieven weten we dat hij dat geld nooit heeft terugbetaald. Goed. Het is best mogelijk dat Beethoven aan Mozart zijn 3 pianokwartetten heeft laten zien. Het derde uit die bundel, in C groot, vind ik het interessantst. Hierin heeft Beethoven zich weer laten inspireren door een compositie van Mozart, namelijk diens sonate voor piano en viool KV 296. Straks ga ik wat overeenkomsten laten horen. Maar laten we eerst gaan luisteren naar het openingsdeel van dat derde pianokwartet. Een pianiste die qua temperament naadloos aansluit bij de onstuimigheid van de jonge Beethoven is Marta Argerich. Dus ik was blij toen ik de hand kon leggen op een live-opname van haar met Renaud en Gauthier Capuçon op violoncello en Lida Chen op de alt. Argerich stuift er vandoor. Genieten dus.

eerste deel van Beethovens derde pianokwartet, gecomponeerd op zijn 15e. We weten niet precies waarom hij deze muziek nooit heeft laten uitgeven. Misschien zag hij die pianokwartetten later als een soort jeugdzonde. Er valt ook wel wat op aan te merken. Hij moest toen nog leren om echte kamermuziek te schrijven, waarin de vier instrumenten enigszins gelijkwaardige rollen hebben. Want in deze stukken domineert de piano wel erg vaak. Maar ondanks dat vind ik het fijne muziek die energie geeft. Toen ik het deel dat we net draaiden voor het eerst hoorde, was er een passage die me erg bekend voorkwam. Hier komt het bewuste stukje.

Ja, en dan kan ik het niet uitstaan als ik niet meteen weet waar ik die passage nou van ken. Zoiets blijft bij mij onderhuids knagen en op een raar moment, toen ik stond te koken, begon het me ineens te dagen. Heeft Beethoven die passage niet later gebruikt in een pianosonate? En zo ja, in welke van de 32? En nogal wat zoekwerk leverde op dat hij deze passage letterlijk heeft gerecycled in zijn derde pianosonate, opus 2 nummer 3. Het leuke is dat Beethoven die sonate zo'n 10 jaar na dat pianokwartet schreef en, belangrijk voor de kapstok van mijn programma Lastige Leerling, opdroeg aan zijn leraar. En wie was die leraar? Nou, op de titelpagina stond Joseph Haydn, docteur en muziek. Goed, maar dan nu die passage uit die sonate van Beethoven.

Ja, leuk, dat recyclen van eigen materiaal. Maar na dit stukje onderzoek wil ik verder met het derde pianokwartet waarmee we deze uitzending zo enthousiast begonnen. We gaan luisteren naar het vredige, langzame deel.

Dat was het langzame deel uit het derde pianokwartet geschreven door de 15-jarige Beethoven. Ook deze muziek heeft Beethoven 10 jaar later gerecycled. Ditmaal in zijn allereerste pianosonate, opus 2, nummer 1, opgedragen aan zijn leraar Haydn.

het uit zijn eigen pianokwartet gerecyclede langzame deel uit Beethovens allereerste pianosonate, opus 2, nummer 1. Uit diezelfde sonate heb ik trouwens de tune van deze serie programma's geplukt. Hier komt hij nog even. Past perfect bij de ambitieuze jonge pianist en componist die wel even de wereld zou gaan veroveren. Wat hem natuurlijk ook wonderwel is gelukt.

Ja, lekkere, pittige muziek van hemelbestormer Beethoven, die we gebruiken als tune voor deze programmaserie getiteld Lastige Leerling. Maar nu nog even terug naar dat langzame deel uit dat derde pianokwartet. Dat begint zo.

Zo begint dus dat langzame deel uit dat derde pianokwartet van de jonge Beethoven. En nu wil ik laten horen dat deze vredige muziek niet zomaar uit de blauwe hemel was komen vallen, maar dat hij intensief had geluisterd naar het langzame deel uit een sonate voor piano en viool van Mozart, KV 296. Ik zei het al, er werd aan het hof in Bonn, waar Beethoven werkzaam was, erg veel muziek van Mozart gespeeld.

Dat was het langzame deel uit Mozarts vioolsonate KV 296, bron van inspiratie voor de 15-jarige Beethoven. Ik vind het altijd erg leuk en verhelderend om zo'n beetje door te dringen in hoe composities tot stand komen. Goed, dan rest ons nu nog de finale van Beethovens derde pianokwartet. Een lekker vlot stukje waarvan het begin mij ook weer sterk aan Mozart doet denken. Met een paar verfijnde loopjes waarin de pianist laat horen dat zijn vingers met de snelheid van het licht over de toetsen vliegen.

terecht, dit applaus voor pianiste Marta Argerich en Friends. Ze speelde de finale van Beethovens derde pianokwartet in C groot, WOO 36 nummer 3. Ik had het er al over dat Beethoven een tijd lang altviolist was in het Hoforkest. Hij kon het erg goed vinden met een ander orkestlid, een violist en fluitist die even oud was als hij. Die heette Anton Reicha en was van boheemse komaf. Later heeft Reicha zijn autobiografie geschreven en daarin staan een aantal herinneringen aan de periode dat hij samen met Beethoven in het orkest zat. Ik lees er een stukje uit voor. Tijdens een concert kregen we allebei kippenvel van een jonge gravin die een aria zong uit het eerste bedrijf van Mozarts opera Idomeneo. Haar uitvoering en de muziek speelden nog wekenlang door ons hoofd. Dat zal ik nooit vergeten. Tot zover de woorden van Reicha. Nieuwsgierig ben ik op zoek gegaan naar die aria. Hier komt die, een aria van Elektra uit het eerste bedrijf van Mozarts opera Idomeneo. Een indrukwekkende combinatie van woede en verdriet.

Een heftige aria uit Mozarts opera Idomeneo. Beethoven en zijn vriend Anton Reicha waren er weg van. Toen Reicha 17 was, mocht hij door het Hoforkest een eigen symfonie laten uitvoeren. Die symfonie is verloren gegaan, maar we hebben nog wel Reicha's verslag van hoe de repetitie verliep. Ik lees een stukje voor. Je had me moeten zien rennen van de ene lessenaar naar de andere om duidelijk te maken wat ik wilde. Het was lachwekkend. Eén dag wond ik me zo ongelooflijk op dat ik een klap tegen de fagot gaf, zodat het mondstuk de keel van de fagotist inschoot. Ik brak een strijkstok doormidden en rukte de kam van Beethovens altviool. Uit diezelfde autobiografie van Reicha komen we ook het een en ander te weten over Beethovens manier van piano spelen. De pianofortes van rond 1790 waren berekend op verfijnd en beschaafd spel, zoals dat van Mozart. Maar onder Beethovens krachtige handen legde menige vleugel het loodje. We laten even Reicha aan het woord. Hij had mij gevraagd om de blaadjes om te slaan, maar ik was vooral bezig met de gebroken snaren uit de pianoforte te rukken, omdat de hamertjes daartussen vast bleven zitten. Dus als ik niet om hoefde te slaan, danste ik rond het instrument, rukte hier en daar een snaar uit de piano en bevrijdde soms vastzittende hamertjes. Ik werkte eigenlijk harder dan Beethoven zelf. Tot zover Reicha. Nog even wat over Reicha zelf. Na wat omzwervingen verhuisde hij naar Wenen, waar Beethoven en hij hun vriendschap voortzetten. En net als Schubert en Beethoven kreeg Reicha daar ook les van Salieri. In Wenen componeerde hij waanzinnig veel in allerlei genres, maar om een of andere duistere reden liet hij zijn muziek nooit uitgeven. Vanaf 1806 woonde hij in Parijs, waar hij een uitgebreide lespraktijk had en uiteindelijk ook leraar werd aan het conservatorium. Ik noem een paar van zijn leerlingen, Liszt, Berlioz en Franck, niet de minste dus. Reicha was nogal een excentriekeling. Toen de 15-jarige Mendelssohn Parijs bezocht, beschreef hij hem in een brief. Antoine Reicha, de woeste jager waar iedereen zo bang voor is. Hij jaagt op parallelle kwinten. Tot zover Mendelssohn. Reicha's specialiteit was contrapunt, het schrijven van fuga's en kanons. De enige muziek van hem die nog wel eens wordt uitgevoerd zijn quintetten voor blazers. Dat hij ook religieuze muziek heeft geschreven, dat wist ik niet. We draaien een kort gedeelte uit zijn Te Deum, waarin we duidelijk kunnen horen hoe goed hij was in het fugatisch componeren.

deeltje uit Reicha's Te Deum. In 1790 stierf de Oostenrijkse keizer Jozef II. En dat was een broer van die keurvorst in Bonn, ja, Beethovens werkgever. En die kwam op het idee om Beethoven, die pas 20 was, een rouwkantate te laten schrijven. Zijn oudere collega-componisten waren jaloers. En de blazers zeiden dat het stuk onspeelbaar was. Daarom is de kantate nooit uitgevoerd. We horen het openingskoor. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Reacties graag sturen naar thijs.bonger@concertzender.nl. Thijs.bonger@concertzender.nl. Dag.

plechtig openingskoor uit Kantate auf den Tod Kaiser Joseph II van de 20-jarige Beethoven. En daarmee sloten we deel 4 van Lastige Leerling af.

U bent afgestemd op de concertzender en we gaan nu luisteren naar het programma De Wandeling. Wat voor programma is De Wandeling eigenlijk? Nou, dat is een programma dat een beetje afwijkt van de gebaande paden, maar ja, die je toch niet verder voor uit het oog verliest eigenlijk. De vorige wandeling naar het minder bekende hebben we gewijd aan Johann Friedrich Dohls junior en Joseph Haydn. En vandaag gaan we daar een vervolg aan geven. Het was wat Haydn betreft de aanleiding van een dubbel cd waarop twee Engelse gelegenheidsensembles onder leiding van Dennis McCaulin minder bekende amusementsmuziek, zo kunnen we het eigenlijk rustig noemen, speelden. Van die cd nu een van Haydn's Nocturni, die in F groot, Hoboken 2, nummer 26. De uitvoerende groep is het Jessop Haydn Ensemble van de Universiteit van Sheffield.

Dit is het programma De Wandeling. U hoorde Dennis McCaldin, die het Yes op Haydn ensemble leidde door Haydn's Notturno in F. De vorige keer hebben we Johann Friedrich Doles Jr. aangeduid, of geduid eigenlijk, als de zoon van een van Bach's opvolgers als Thomas Cantor in Leipzig. Dat maakt eigenlijk wel wat nieuwsgierig, wat vader Doles dan wel geschreven heeft. Maar daar hebben we tot nu toe geen hoorbare bewijzen van kunnen vinden, helaas. We doen het dus even met de sonates van Doles Jr. die Jenny Sonjin Kim op cd zette. We zijn toe aan de vierde sonate en die wordt op een pianoforte gespeeld. We gaan er nu naar luisteren.

Dit was Jenny Sonjin Kim op haar pianoforte in de vierde klaviersonate van Johann Friedrich Dohls. Uit de Nocturne van Joseph Haydn, nu nummer 29 in C groot. We gaan weer luisteren naar het Jessop Haydn Ensemble onder leiding van Dennis McCaulin.

Notturno nummer 29 in C van Joseph Haydn werd gespeeld door het Jessop Haydn Ensemble onder leiding van Dennis McColdin. U luistert naar het programma De Wandeling met vandaag werken van Haydn en Doles. En de samensteller van dit programma is Robert Jan de Neve. We zeggen het nog maar eens, deze Doles werd niet oud, 24 jaar slechts. En dat is wellicht mede de reden dat er weinig muziek van hem overgeleverd is. Maar wel bijvoorbeeld deze klaviersonate nummer 5. U hoort weer Jenny Sonjin Kim op haar pianoforte.

0: Ook tijdens de zomervakantie de beste muziek altijd bij de hand. Met de Concertzender-app. Kijk voor alle programma's op concertzender.nl en download onze app in de Play Store of de App Store. Prettige vakantie!
1: U bent afgestemd op de Concertzender. We hebben geluisterd naar de klaviersonate nummer 5 van Doles. Die werd gespeeld door Jenny Sonjin op haar pianoforte. Jenny Sonjin Kim op haar pianoforte. Een laatste nocturne van Haydn, nu door het Jessop Haydn Ensemble onder leiding van Dennis McColdin. Het wordt nummer 30 en die staat in G groot.

Dit was Nocturno nummer 30 in G van Joseph Haydn, gespeeld door het Jessop Haydn Ensemble, onder leiding van Dennis McColdin. En tot slot de zesde en laatste klaviersonate van Johann Friedrich Doles Jr. Ook nu op de pianoforte van Jenny Sunjin Kim.

Tot besluit van deze wandeling was dat de zesde klaviersonate van Johann Friedrich Dohls. Jenny Soenjin Kim speelde deze en dat was dan een kennismaking met Johann Friedrich Dohls junior. Volgende keer weer eens iets anders, minder bekends.

U luistert naar de Concertzender met meesterpianisten en naar muziek van de 5 jaar geleden overleden Georgische componist Gia Kancheli. Hoewel Kancheli in Georgië het best wordt herinnerd om zijn theater- en filmscores, staat in het Westen vooral zijn orkestrale muziek hoog aangeschreven. Zijn symfonische muziek, vaak weemoedig, wordt uitgevoerd op grote podia in New York, Berlijn en Londen. De Sovjet-critici en componisten vonden zijn werken veel te decadent voor hun communistische inborst, die excentriciteit en overdaad verfoeide. Buiten deze excentriciteit en overdaad componeerde Kancheli ook werken die minimalistisch en spiritueel van aard zijn. Min of meer zoals de muziek van Arvo Pärt, met wie hij bevriend was. De pianocompositie Simple Music staat in deze traditie. Dit werk, 33 Miniatures for Piano, is gebaseerd op zijn uitgebreide film- en theatermuziek. De stukken zijn kleine juweeltjes van emotionele diepte en eenvoud en tonen Kancheli's vermogen om diepe gevoelens op te roepen door middel van minimalistische, maar beklijvende melodieën. Ondanks hun beknoptheid doorkruisen deze miniaturen een breed emotioneel spectrum, van droevige introspectie tot zachte vreugde. Ze dragen de kenmerken van de Georgische kunst en cultuur en tonen de kwaliteit van Kancheli's spirituele en minimalistische stijl. Luistert u verder naar de pianist George Vachnadze en Kancheli's 33 miniaturen voor piano.

0: En zo klonk het Allegro uit strijkkwartet nummer 3 in D groot van Beethoven, gespeeld door het Orpheus strijkkwartet. En daar heb je een bijzondere band mee, Leo.
1: Ja, ja, dat al ik denk bijna 25 jaar of meer, zelfs 30 jaar. Dat is in de tijd in de jaren 80 door mijn broer opgericht, die professor is in Duitsland in de Volkwang Muziekhochschule. Iets andere achternaam heeft, Emil Kantor, maar in die rol in Duitsland een bekendheid is als altist. En met Charles-Marie Linale en twee andere vrienden van hem een kwartet is gestart dat meteen verschrikkelijk succesvol was. En voor mij is dat altijd, er zijn twee kwartetten in mijn leven die een soort rode draad door je leven lopen. Het ene is het Amadeus kwartet, want daar ben ik mee opgevoed. Dat waren vrienden van mijn grootmoeder en van mijn ouders. Dus we gingen vaak met ze op vakantie en ik heb dus altijd mijn kwartetrepertoire als kind geleerd van hen. Met die klank in mijn hoofd.
0: Ja, want je hoorde dat. Ze repeteerden?
1: Ze repeteerden bij mijn oma altijd als ze in Nederland waren. En dan zat ik daar op de bank in de weekenden, maar soms ook in de vakanties met de Donald Duck. En dan werd naast me door het kwartet gerepeteerd. En heb ik ongelooflijk veel Mozart, Beethoven, Haydn, Brahms, Schubert. Dan heb ik, als kind, ik kende dat gewoon. Dat was gevoelens fresh, om het maar zo te zeggen. En toen, daardoor ook, is mijn jongere broertje niet alleen viool gaan spelen, maar uiteindelijk heeft hij besloten om ook een kwartet op te richten als altist. En hij had les gehad van Pieter Schietloff, de altist van het Amadeus kwartet, en is toen vervolgens doorgegaan naar het conservatorium, et cetera. En toen hij een eigen kwartet had, dan merk je op een bepaald moment diezelfde intensiteit, diezelfde ongelooflijke musiceerdrift, vind je daar ook in. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds het geval. Dus dat is een soort traditie. En voor mij is dus ook als componist het schrijven voor kwartet of het schrijven voor strijkers in het algemeen, dat is een vanzelfsprekendheid. Dat is misschien hetgene wat ik nog het makkelijkste doe, omdat ik gewoon weet hoe het werkt. Ja. En omdat je het altijd om je heen hebt gehad, omdat je het altijd gehoord hebt. Dus dat.
0: Waren er dan ook wel eens momenten, ik kan me voorstellen als kind, dat je af en toe ook dacht van, nou, nu ben ik er even helemaal klaar mee.
1: Nou, niet zozeer met het kwartet, want dat maakte niet uit. Ik was natuurlijk wel op een bepaald moment, had ik echt, dat ik dacht van, ga ergens anders studeren. Ja. Mijn broertje studeerde altijd in de douchecel boven mijn slaapkamer. En 's ochtends om 7 uur, dan ging hij een uur studeren voordat hij naar school ging. En dat ik echt denk van, nou.
0: En dat klonk het natuurlijk zo lekker in die douchecel.
1: Dat ook, maar hij gebruikte een hotel sourdine erop, dus het was wel zacht, maar je hoort het altijd. Dus ik werd altijd wakker met iemand die boven bezig was toonladders te studeren. Maar goed, later was dat natuurlijk ook niet anders toen ik trouwde met een musicienne en mijn vrouw dus ook de hele dag fluit toonladders zat te studeren. Ja. Dus je leert het op een bepaald moment wel.
0: Het is je lot. En het heeft je ook heel veel gebracht door te horen. Terug naar Beethoven. Ja. Dit was het strijkkwartet nummer 3 in D groot. Ik begrijp dat dat nog heel dicht bij Haydn staat. Hè,
1: ja, in alle opzichten. Het gekke is dat je bij Beethoven heel sterk merkt. Hij zegt zelf dat hij van Haydn niks geleerd heeft. Dat ze voornamelijk chocola hebben gedronken en gekletst. Nou moet ik toegeven, zo'n relatie had ik ook met mijn eigen compositieleraar. Dat we vooral heel veel praten over muziek. Heel veel bezig waren om ideeën uit te wisselen. En zo nu en dan deden we ook nog wat arbeid. Ja. Maar veel minder dan je zou denken. En daar heb ik het meeste van geleerd. Mm. Want je leert uiteindelijk door te luisteren, door te doen, door te ervaren. En je leert doordat je leraar jou vertelt waar je het beste kan corrigeren. Denk nog eens hier aan. Kijk eens daarna. Is dat wel de goede verhouding? Is dat wel wat je wil? En daar heeft Beethoven veel van geleerd. Maar tegelijkertijd merk je ook, het is allemaal nog heel duidelijk gesegmenteerd. Het is heldere melodieën, heldere contrasten. Het is duidelijke retorische formules die erin zitten. De scherzi zijn allemaal keurig A, B, A. Wel al meer scherzo dan menuet, maar toch. Hij maakt wat boerse dingetjes erin. Dat deed Haydn ook graag. Haydn kwam uit Hongarije en heeft daar veel Hongaarse grapjes in gezet. Er zitten zo nu en dan tong-in-cheek grapjes tussen, die vooral voor kenners heel erg belangrijk zijn. Want die herkennen dat er een verkeerde modulatie zit. Of dat hij op de verkeerde toonsoort doorgaat.

0: Dat zijn grapjes die je alleen maar merkt als je kenner bent. Maar het kwartet was in die tijd vooral voor kenners bedoeld. Dat was toch iets, het werd onder de aristocratie en onder muziekkenners werd het uitgevoerd als een sociaal spel. Je moet het maar toch een beetje zien als met z'n vieren bridge of met z'n vieren een of andere ingewikkeld spel uitvoeren. Je bent bezig met een rollenspel waarin iedereen zijn plek heeft. En daar was Beethoven nog heel erg in.
1: Ja.
0: Dat verandert pas later.
1: Ja, precies. Dat gaf je al aan. Maar dit werk is dus nog heel erg dicht bij Haydn. Ik heb begrepen dat het volgende strijkkwartet, nummer 4 in C klein, dat een totaal ander werk is.
0: Ja, maar dat is het curieuze. Dat is zelfs nog vroege Haydn. Het gekke is dat het volgende, alleen al het begin van het eerste deel, is direct bijna een Sturm und Drang. En dat heeft dus alles te maken met 1770. De Sturm und Drang-periode wordt vooral gezien in de muziek, noemen we het ook wel empfindsamer stil, dat er dus emotie een onderdeel gaat spelen. Dat is overigens niet onze emotie, dat is gecodificeerde emotie van de 18e eeuw. Maar het geeft wel aan dat er op een of andere manier een grote conflicten zijn, dat er heel veel met harmonie dramatisch wordt gedaan, dat er grote beweging in de muziek voorkomt. En dat heeft hij dus in dat kwartet, opus 18 nummer 4, heeft hij dat echt heel nadrukkelijk gedaan. En daardoor hebben we het gevoel alsof Beethoven toch even een hommage brengt aan de kwartetten die voor Haydn het begin waren waarin hij zijn roem vergaarde. En dat waren de kwartetten opus 20, de zonnekwartetten zoals we ze ook wel noemen. Dat zijn de eerste echte Sturm und Drang kwartetten. Dat zijn de eerste kwartetten waar Haydn ook in Amerika, toen nog het geen Amerika was, al bekend mee werd. Die stukken werden onmiddellijk gekopieerd en naar overzee door heel Europa vervoerd. En dat was ook de reden waarom Haydn zo'n magneet was voor heel veel componisten en zich daarop richtte. En waarom uiteindelijk dus ook Waldstein aan Beethoven als jongetje van 22 schrijft: ga naar Haydn toe en haal bij Haydn de geest van Mozart.
1: Ja, want dat is interessant. Want dit werk, dat strijkkwartet nummer 4, gaan we woensdag laten horen. Donderdag is er tijd voor het strijkkwartet nummer 5 in A groot. En daar begrijp ik van.
0: Dat is een kopie zelfs. Dat wil zeggen, hij heeft het kwartet in A groot, kuchel 4, 6, 4 van Mozart. Die horen bij de Haydn-kwartetten, waar Mozart dus weer op zijn manier een eerbetoon aan Haydn geeft. Heeft Beethoven weer in zijn kwartet in A groot, 18 nummer 5, een eerbetoon aan Mozart gegeven door dezelfde structuren te gebruiken en dezelfde opzet te gebruiken. Want vergeet niet, componeren is niet alleen maar een kwestie van emotie. Sterker nog, het was helemaal geen kwestie van emotie, het was pure wetenschap. Dus je kon, zoals een architect ook kan zeggen, ik ga de architectuur van een huis ga ik gebruiken om er op een andere manier bakstenen tegenaan te zetten, een andere vensterversiering erbij te maken, maar de structuur is hetzelfde.
1: Ja.
0: En dat is wat dus Beethoven deed. Als architect nam hij de architectuur van Mozart over en vulde dat in met zijn noten vanzelfsprekend.
1: Ja, ja. Ja. Nou, daar is donderdag gaan we dat hele strijkkwartet laten horen. En bovendien ook strijkkwartet nummer 6 in Bes groot.
0: Ja.
1: Daar is vooral iets bijzonders met het laatste deel, hè? Getiteld La Melancholia. Nee, Malinconia.
0: Malinconia, ja, met Nico. Ja. Hij heeft aan het eind heeft hij dat erbij gezet. En het gekke is, we weten echt niet waarom hij dat heeft gedaan. Malinconia is gewoon wat wij zouden noemen iets dat een beetje lijkt op melancholica. Melancholiek.
1: Ja, dat zou je denken.
0: En het heeft iets te maken met een emblematische voorstelling die we veel al vanaf de Renaissance en in de barok zien op afbeeldingen. Die wellicht te maken zouden kunnen hebben met het bewustzijn van de eindigheid van het leven. Dat geeft een zekere melancholie aan het leven, dat je weet dat er op een bepaald moment gewoon een einde aankomt.
1: Maar daar was hij dan al wel heel erg jong mee bezig.
0: Ja, nou ja, kijk, wij denken dat het voor Beethoven een sterk stukje toneelspelen was.
1: Ja, ja.
0: Want men vond dat wel aardig. Dat past ook wel bij de aristocratie, want die werkt heel erg met emblemata. En
1: dus een fijn gevoel voor drama in zekere zin?
0: Ja, in zekere zin. Maar drama, dat je het speelt zoals we wel zien in films. Dat de hoofdrolspeler het voorhoofd wist. En dan foei zegt. En ondertussen zie je dat hij het eigenlijk niet meent. Nou, dat beeld denken we dat hier heeft gespeeld. Dus dat het een rollenspel weer is. En Beethoven was heel goed in rollenspelen. Voor de luisteraars misschien leuk om te weten. Maar Beethoven was natuurlijk, hij moest zijn geld verdienen door of in opdracht te componeren of les te geven. Nou zou je denken, als je aan de adel les geeft, dan zorg je dat je er gefatsoeneerd over straat naar de adel toe gaat. Mm-hmm. Niet Beethoven.
1: Nee.
0: Beethoven die was, 's ochtends ging hij in zijn kamerjas, hij trok zijn chambre look aan, dat was dan meestal een mooie zijde kamerjas. Ging in zijn kamerjas over straat naar de adel toe, gaf pianoles. Dan bleef hij daar liefst nog even lunchen, dan was dat tenminste ook geregeld. Dan ging hij naar huis, dan werd er gedoucht, geschoren, gewassen. En dan was hij helemaal klaar voor het sociale leven. En dat soort optreden, dat werd door de aristocratie ook geaccepteerd. Men vond het een beetje een brute lummel.
1: Maar misschien ook een beetje excentriek?
0: Nou, ik denk dat er nog niet excentriek echt speelde. Maar hij was moeilijk in het contact. We weten nu dat hij waarschijnlijk Asperger was. En dat hij dus echt het moeilijk vond om zich te houden aan codes. Hij liep gewoon door koninklijke gezelschappen heen later. Gewoon bang er doorheen, groette niemand. Had echt een boertje dood aan references en aan chicdoenerij. Sprak luide zijn afkeur over dingen uit waar Goethe, die ook in die hofkliek zat, maar altijd buitengewoon elegant probeerde om het zo mooi mogelijk op te lossen. Dus binnen die aristocratische codes had Beethoven daar helemaal niets mee.
1: Nee.
0: En we denken dat dat voor een deel komt door die Asperger. Hij vond het moeilijk om met mensen in een behoorlijk contact op te leggen. En hij schrijft dus ook aan zijn vriendinnen vaak prachtige brieven. En dan zet hij er zoiets ongelooflijk stoms tussen. Dat hij dus daarna weer een brief moet schrijven van sorry, dat had ik zo niet bedoeld. En elke relatie wordt dus als het ware weer verbroken. Omdat ze hem te onhandig vonden. Ja. Omdat ze te weinig betrouwbaar. Ja. Terwijl hij het goed meende, maar niet wist hoe hij dat moest oplossen. Nee.
1: Nou, laten we luisteren naar de finale uit dat strijkkwartet nummer 6 in Bes Groot. U hoort Quatuor Danel.

0: Resoluut, zegt hij in een brief, dat gebeurt absoluut niet. Dit stuk is niet bedoeld voor een algemeen publiek. Als jij daarvoor een kwartet wil hebben, schrijf ik apart een kwartet voor een gewoon algemeen publiek. Dit is alleen maar voor een publiek van specialisten bedoeld. Dus als je het wilt spelen in een thuis, bij mensen die er omheen zitten en die je iets kan uitleggen daarvan, prima. Maar niet in de grote zaal. En dat geeft ook wel aan dat Beethoven eigenlijk voor al zijn kwartetten heel nadrukkelijk een ander publiek voor ogen had dan bijvoorbeeld voor zijn symfonieën of zijn concerten.
1: Ja, hij was zich daar dus heel bewust van.
0: Beethoven was zeer bewust voor wie hij schreef. Het gaat zelfs zo ver dat er toen hij op een bepaald moment echt financieel aan de grond zat. Dat was na de Franse Napoleontische overheersing in 1810. Was er financieel een grote crisis in Oostenrijk. Enorme devaluatie van het geld. Wat hij van de adel kreeg, dat was aanvankelijk leek een prachtig jaarsalaris. En dat was opeens niets meer. Dus hij zegt op een bepaald moment, laat me in godsnaam tegen de directeur van de Theater aan der Wien. Laat me in godsnaam desnoods operettes schrijven. Als ik maar een publiek kan bereiken. Waarmee ik geld kan verdienen. Ja. Nou, wij kunnen ons Beethoven niet als operettecomponist voorstellen. Ja. Maar het
1: ik ben
0: idee...
1: wel nieuwsgierig.
0: Ja, ik ook. Maar het idee dat voor hem dat ook nog een mogelijkheid was. Ja. Want hij wist, voor elk publiek heb je je genres en je stukken. Ja. En daar hou je aan. Dus hij was veel bewuster van, je zou kunnen zeggen, van het productieproces en het afnameproces. Dan wij denken van de componist die gewoon schrijft voor de toekomst. En dan zien we het wel.
1: Ja. Ik moet mijn ei kwijt.
0: Ja, en mijn tijd absoluut niet. Nee. Dat gaat nog tot ver in de 19e eeuw bij componisten door. Dat ze die precisie aanhielden. En pas grofweg na 1860, 1870. Dan komt pas het idee van laar pour laar naar voren. Van we doen het om de kunst. En ze kunnen me wat. Als ze het niet ervan houden, dan komt mijn tijd wel over 50 jaar. Dat is echt iets wat pas aan het eind van die 19e eeuw echt een voedingsbodem vindt. Maar daarvoor helemaal niet.
1: Je gaf het al even aan, ja. Maar die, vooral dat strijkkwartet nummer 10, dat ja, de omstandigheden veranderen enorm. Hè? Ja. Napoleon komt aan de macht en ja. Die komt naar Wenen ook, heel gezellig.
0: In 1809 komt Napoleon, staat voor de poorten van Wenen. Ja. Wenen wordt dan gebombardeerd. Dat is precies een periode waarin Beethoven zich sowieso al fysiek heel slecht voelt. Mm. Hij heeft veel last van buikpijn, krampen, darmpijn, van alles. We hebben geen idee waar dat precies aan ligt. Het kan zijn dat hij last had van, we weten dat toen lode leidingen speelden een rol. Slecht water speelde een rol. Je moest natuurlijk zelfs je tanden met bier poetsen, om het maar zo te zeggen. Er waren allerlei mogelijkheden. Hij had een zwak gestel, dat weten we ook, want dat had hij al vrij jong. En dan die doofheid, die maakte het natuurlijk ook al niet beter. Hij had inmiddels een hele grote hoorn waarmee hij de piano kon horen en waar hij iedereen vroeg om in te toeteren. Nog niet de schrijfboekjes, dat komt pas in 1818. Dan kan hij alleen maar converseren met schrift. Maar dat geeft wel aan dat er is een transformatieproces fysiek. En daar voelt hij zich erg ongelukkig bij. Hij schrijft ook aan zijn vrienden van, ja, jullie denken dat ik in goede welstand ben. Maar het gaat verschrikkelijk met me. Het is echt rampzalig. En dan ook nog die troepen voor de deur die dus vervolgens de stadswallen gaan bombarderen. Want Napoleon wil gewoon de keizer van Oostenrijk, dus de Habsburgse keizer, op de knieën dwingen. Want hij is inmiddels keizer van Frankrijk en dat stelt wel wat meer voor. En hij wil eigenlijk in het verlengde meteen Duitsland helemaal platleggen. Dat is hem ook gelukt. Hij heeft zijn broer daar op een moment als koning in Kassel neergezet. Vervolgens doorstoten naar Rusland. De beroemde Ruslandreis van 1812, 1813. Dat was zijn grote mislukking. Maar inmiddels staat hij wel voor die poorten. En Wenen was natuurlijk een stad die eigenlijk niet gewend was dat die aangevallen werd. Want de Turken bleven wel ongeveer halverwege de Balkan zitten. Ja. En die Habsburgse legers die kwamen dan elke keer weer om ze ergens ter hoogte van Sarajevo tegen te houden. Dus het was niet echt een goede verdedigingsstad. Toch werd er gebombardeerd. En het gevolg van het bombardement was dat Beethoven bij zijn broer in de kelder zich onder de dekens met kussens op zijn hoofd verstopt heeft. Omdat hij als de dood was dat het geknal om hem heen zijn oren nog verder zou ruïneren. Dus we kunnen ons dat voorstellen. En in het pianoconcert wat hij vlak voor dit kwartet heeft geschreven. Het kwartet is opus 74. Mm-hmm. Het vijfde pianoconcert is opus 73. In de schetsen staat letterlijk aantekeningen van die aanval. Schlachtend, aanvallend, kanonen. Dat staat gewoon allemaal erin geschreven. Dus hij heeft daar zitten werken. Terwijl tegelijkertijd ondertussen boom, overal die enorme donderinslagen kwamen. En Terwijl hij dus die brief schrijft van het gaat hier verschrikkelijk. En er is geen moment, ik kan nergens heen, ik kan niet op straat komen, ik kan niet naar mijn geliefde stadswallen gaan, buiten wandelen in de bossen, ik kan niets

0: Want de Napoleontische legers staan voor de deur. Dus het was voor hem een ramp. Schrijft hij een van zijn meest opgeruimde, luchtige en prachtige kwartetten. En dat is dus opus 74 in S.
1: Ongelooflijk, hè? Ja. Misschien als tegenwicht?
0: Ik denk dat het als tegenwicht is. Een componist schrijft toch in zekere zin ook om zichzelf bezig te houden. En dan bedoel ik dat in de goede zin van het woord. Hij moet iets kwijt. Hij wil iets kwijt. En alleen maar kommer en kwel, daar help je de mensen niet mee. Dus het gevoel dat je dus, als je verheven muziek wil schrijven, moet je zorgen dat je de mensen iets biedt wat ze niet hebben.
1: Ja.
0: Dus het andere.
1: Ja, dus daar sla je ook weer een brug,
0: ja,
1: met de gewone mens, met je publiek.
0: Ja, in dit geval de aristocratische publiek. Want het werd allemaal uitgevoerd nog steeds bij de aristocraten.
1: Nou, dat wou ik net vragen. Want die bleven dat overeind houden.
0: Dat kwartet wel, ja. Dat huiskwartet, dat was wat kon ze nog wel betalen. Ja. Pas na het congres in Wenen in 1815 gaat dat wegvallen. Maar nu konden ze dat nog zeker wel betalen. Dus die huiskwartetten waren er. Schuppanzigh had zich daar ook helemaal aan gegeven. Dus het kwartet van Ignaz Schuppanzigh was het kwartet dat elk kwartet heeft uitgevoerd. En het allemaal deed. En dit dus ook.
1: Ja, geweldig. Nou, we gaan naar een deel luisteren. Het is zelfs een persoonlijk lievelingsdeel, begreep ik, van jou.
0: Ja. Dat heeft de naam te danken. Als een kwartet een bijnaam krijgt dat iets anders is dan de naam van de opdrachtgever, Lobkowitz-kwartetten, Razumovsky-kwartetten, dit heet het Harpenkwartet. En dat is een bijnaam die niet door Beethoven is gegeven, maar die gegeven is echt omdat men dat zag als bijna een verbindingspuntje, een herkenningspuntje. Dat is dat kwartet waarin die harpklanken komen. Plonk, plonk, plonk, plonk, plonk. En dat is precies waar het om gaat.
1: Daar gaan we naar luisteren.

0: Het Belchea-kwartet was dat. En zij speelde het eerste deel uit het strijkkwartet nummer 10 in S van Beethoven. Ik gaf het al aan, Leo, voordat we het gingen beluisteren. Het is voor jou een van je lievelingsstukken. Kun je me vertellen waarom?
1: Ja, ik denk dat het voor een deel heeft te maken ten eerste met de hele knappe architectuur. Met de dramatische bewegingen die erin zitten. Met die bijzondere pizzicati. Maar ook, wat ik altijd weer een wonder vind, de laatste 2 minuten is de coda. Dan heeft hij het alles gehad. En dan denk je van, nou, dan rond je af, plonk, plonk, klaar. En dan begint hij opeens iets te doen wat hij daarvoor niet heeft gedaan. Hij stijgt steeds hoger op en begint dan opeens te zingen. Zoals we eigenlijk daarvoor nog helemaal niet hebben gehad. Een soort konijn uit de hoed, waarmee dan het bijna jubelend wordt. En dat is zoiets bijzonders om dat mee te maken. Daar hoef je niet voor geleerd te hebben. Je voelt gewoon dat daar iets gebeurt dat dit stuk verheft. Dat is weer die verheven muziek.
0: Leo Samama, ik wil je heel hartelijk danken voor je komst naar de studio. We gaan al deze fantastische kwartetten waar we het over hebben gehad de komende weken beluisteren. En nog één ding. 25 januari begint er iets heel moois in Amsterdam.
1: Ja, de kwartetbiennale is dan in Amsterdam in het muziekgebouw. 8 dagen lang van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Met ook natuurlijk alle kwartetten van Beethoven. Maar eigenlijk het hele repertoire tot de dag van gisteren.
0: Nou, dus niet alleen bij de concertzender Veel Beethoven, maar straks ook weer live in Amsterdam. Nogmaals hartelijk dank. En luisteraars, ik hoop dat u de komende week enorm gaat genieten van alle strijkkwartetten van Beethoven.

Dit is de Concertzender met het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. Deel 6. Vanavond met muziek van Johannes Verhulst. Verhulst werd in 1816 in Den Haag geboren en als jongen zong hij in een katholiek kerkkoor en kwam echt al heel jong als eerste violist in de hofkapel van koning Willem I. In 1836, hoe toevallig kunnen de dingen gaan, was Felix Mendelssohn Bartholdy op vakantie in Scheveningen. En die kreeg een ouverture van Verhulst in handen. Mendelssohn nam de jongeman al gauw onder zijn hoede en hij ging mee later naar Leipzig en hij kreeg daar zijn opleiding. In 1842 kwam hij weer terug in Nederland, waar hij zich toelegde op dirigeren en het schrijven van Nederlandse liederen. In 1847 dirigeerde Johannes Verhulst zijn mis, opus 20. Dat was wel iets heel bijzonders. Nog nooit had een Nederlandse componist zo'n monumentale mis op het papier gezet. Natuurlijk horen we in dit werk de grote idolen van Verhulst, Beethoven, Mendelssohn en Schumann. Maar ook Bach komt om de hoek kijken. Omdat de mis trouwens meer dan een uur duurt, kunt u nu luisteren naar dit werk tot en met het Benedictus. Het Agnus Dei hoort u in de volgende keer, het zevende deel van deze serie. U kunt gaan luisteren naar Nienke Oostenrijk sopraan, Margriet Rijssen alt, Marcel Rijans tenor, Hubert Klaassens bas en het Nederlands Concertkoor en het Residentieorkest alles onder leiding van Matthias Bamert in de mis opus 20 van Johannes Verhulst.

0: We gaan nu luisteren naar hetzelfde lied, maar eigenlijk in 3 verschillende versies. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ik heb gekozen voor heel bijzondere versies. Eén is van Richard Tauber. Een heel oude versie van 1927. Moet je kunnen voorstellen dat het in die tijd, bijna 90 jaar zo wat geleden, dat je toch zo goed de nuances kunt horen ook van zijn stem. En ook een heel interessante pianist ook nog. Die is de nummer, dat is de eerste versie die ik laat horen. Daarna komt een heel bijzondere historische versie, ook van 1933. We hebben iets gehoord vorige keer daarvan. Maar nu horen we dit in de post. Dus het is interessant om die te vergelijken met elkaar. Daarna horen we Lottie Lehman. Dat is natuurlijk een sopraan. Heel vreemd dat je echt dat ook hoort in een dergelijke werk als The Winter Riser, die min of meer voor tenor is geschreven. Maar de interessante van Lottie Lehman, die heeft ook 24 schilderijen geschilderd.
0: Gebaseerd
1: over The Winter Riser. Er zijn bijzondere schilderijen. Heel mooi om te zien. En heel interessant verbeelding van ieder lied uit deze cyclus. Zij heeft heel veel over geschreven. Ook de wijze waarop gezongen moest worden. Zij had een heel duidelijke mening over alles wat betreft de winterreizen. Maar in ieder geval, we kunnen deze 3 versies van de post even vergelijken met elkaar.
0: Kun je ook iets zeggen over de timing?
1: Er is heel groot verschil. Richard Tauber, die is 2 minuut 23 seconden. Dus, en dan horen we van Hoesch, die doet dat in 1 minuut 47 seconden.
0: Is meer van deze tijd eigenlijk, hè?
1: Het is inderdaad zo. Hoewel, tempo's kunnen natuurlijk van alle tijden verschillen. Maar dan Lotte Lehman, die tempo van Lotte Lehman is 2 minuut en 6 seconden. Dus grote verschillen.
0: Ja.
1: Dus dat kunnen we horen, denk ik.
0: Nou, we gaan luisteren.

0: Het volgende fragment wat je ons wil laten horen, dat is van Maria Kambarian. Ze speelt piano. En kun je daar iets over zeggen?
1: Dit is een heel bijzondere opname. Dit vind ik een van de mooiste uitvoeringen van de Liermann die ik heb gehoord, is in de bewerking van Franz Liszt. Hij heeft bewerkingen gemaakt van de lieden van de Winterreise. Heel veel liederen, zelfs niet alleen de Winterreise. Maar die zijn fantastisch mooie voorbeelden van transcriptie. Maar daar komen we wel zeker in het programma in de toekomst erover. Maar deze uitvoering, je hoort in haar pianospel. Het is een opname van 1972. Het is vrij oud, ze is lang gestorven. De stem waar zij speelt, de linkerhand, het is bijna mooier dan welke zanger dan ook.
0: Zo
1: mooi gezongen. Je moet het luisteren van begin tot eind. Het bouwt op naarmate dat het eind bereikt. Heel bijzonder. Dus ik zou zeggen, luister maar.
0: Ik ben heel benieuwd.

0: Kun je nog iets zeggen over Maria Gambarian?
1: Ze was een studente van Konstantin Imgunov. Een heel belangrijke Russische pianopedagoog. En deze man was ook een leerling van Alexandra Slotty, die een van de beroemdste pianisten in die tijd was. Dus het komt uit een grote traditie. Heel interessante pianist.
0: Dit was de vierde aflevering van Matchpoint, waar deel 2 van de winterreis van Franz Schubert centraal stond. Wilt u meer weten over deze aflevering? Ga naar onze website concertzender.nl. Bedankt voor het luisteren.

Welkom op de Concertzender met een uur opnieuw geheel gewijd aan de Russische componist Nikolai Yakovlevich Mayakovsky. Mayakovsky leefde van 1881 tot 1950. En in het komende uur gaat het geheel en al over zijn vijfde symfonie in D, opus 18, en zijn tweede sinfonietta, opus 32. Werk dat gecomponeerd werd in 1918, respectievelijk 1929. In de periode vooraf aan dit tijdsbestek vond de Eerste Wereldoorlog plaats en ook Nikolai Mayakovsky was op het slagveld. Hij vocht mee met het Russische leger in Tallinn. Na de oorlog was inmiddels de Russische revolutie uitgebroken en de Russen dachten, nu breekt er een nieuwe tijd aan. En ook Nikolai dacht dat. En dat gaan we horen dadelijk in de vijfde symfonie in D uit 1918. De componist gebruikt in dit werk heel veel Russische volksmuziek. En in het derde deel komt Alexander Borodin zelfs om de hoek kijken. Het is een van de weinig optimistische symfonieën van Mayakovsky. Deze symfonie was en is heel populair in Rusland en ook in de Verenigde Staten. En met name de uitvoeringen door het Chicago Symphony Orchestra. Het werk is overigens opgedragen aan de muzikoloog Viktor Beljajev. U gaat het nu horen. En nee, niet uitgevoerd door het Chicago Symphony Orchestra, maar door het USSR Radio Symfonie Orkest onder leiding van Konstantin Ivanova.

Dat was het Adagio van Guillaume Lequeux met de strijkers van het Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Pierre Bartholomé. Hetzelfde orkest, maar dan onder leiding van Jean-Pierre Haak, horen we nu met een paar mooie bladzijden uit de Suite in Bes van een grote naam uit de Waalse muziek, Sylvain Dupuis.

0: Dat was het eerste en tweede deel uit de suite in Bes van Sylvain Dupuy. Jean-Pierre Haak dirigeerde het Orchestre Philharmonique de Liège. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Onbekend is onbemind. Het programma werd samengesteld door Cassandra van Acht.
1: Orient Express is er elke donderdagavond van 9 tot 10. Traditionele Oriëntaalse muziek met veel klassieke muziek uit India, maar ook met uitstapjes naar onder andere Japan, China en Iran. Beluister ook het themaprogramma Orient Express via onze website.

Dit is de Concertzender met aflevering 3 van de serie Oorlog en Vrede. Deel 3 heet 1830. Nadat Napoleon Bonaparte van het toneel verdwenen was, zaten de Bourbons weer op de troon. In juli 1830 brak er in Parijs een revolutie uit. De Bourbons verdwenen en toen zat de burgerkoning Louis-Philippe op de Franse troon. In België brak ook de revolutie uit, na een uitvoering van La Muette de Portici, een grand opéra van Daniel François Priaubé. Revolutie op de straat en in de opera, zo kunnen we deze periode wel omschrijven. Kort na de Parijse opstand van 1832 schreef deze componist Aubé de grand opéra Gustave III ou le bal masqué. In deze opera draait het om de moord op de Zweedse koning Gustave III in 1792. Het Orchestre Lyrique Français onder leiding van Michel Zwiertsevski speelt nu de ouverture Gustave III ou le bal masqué van Aubé.

Het orkestre Lyrique Français onder leiding van Michel Zwiertsevski hoorde u zojuist in een uitvoering van Aubé's ouverture Gustave III ou le bal masqué. 10 jaar na de juli-revolutie van 1830 kreeg Hector Berlioz een opdracht van de Franse staat om voor de herdenking van de revolutie een werk te schrijven. En dat werd de Grande Symphonie Funèbre Triomphale. Op 28 juli 1840 ging dit werk met veel vertoon in Parijs in première. Het werk is een militaire symfonie, inclusief strijkers en een koor. Uiteindelijk een groots spektakel, waarin een diepe buiging wordt gemaakt voor de gevallen helden van de revolutie van 1830. Deze driedelige symfonie eindigt met een koor waarvoor Anthony Deschamps de tekst leverde. Naar dit alles kunt u nu luisteren met het John Eldis Choir en het London Symphony Orchestra onder leiding van Sir Colin Davis.

U hoorde Dichterliebe, een liederencyclus van Robert Schumann, uitgevoerd door bariton Gerald Finley en pianist Julius Drake. En tot zover Radio Romantica, een programma dat opnieuw ruim baan gaf aan het romantische Duitse lied. En dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Pieter de Oude.

U luistert naar Sans Souci. Wanneer we het over requiems uit de klassieke tijd hebben, dan denkt u aan Mozart, Mozart en Mozart. En misschien wel aan twee stukken die Luigi Cherubini aan dit genre heeft toegevoegd. Maar er zijn zoveel meer componisten die dit genre hebben opgepakt. Vandaag gaan we luisteren naar een requiem van François-Joseph Gossec. Of beter naar delen daarvan, want het stuk duurt bijna anderhalf uur. Gossec schreef zijn requiem in 1760. In die tijd had de klassieke stijl het pleit al gewonnen. Er was wel één probleem. De klassieke stijl voorzag eigenlijk alleen in vrolijke, zorgeloze muziek. En wie een requiem componeerde had twee keuzes. Ofwel een veel te vrolijk requiem schrijven, of toch maar terugvallen op de barokmuziek. Gossec vond een manier om binnen het idioom van de nieuwe stijl toch treurige en dramatische muziek te schrijven. Zijn geniale requiem was later van grote

Dit is de Concertzender. Welkom bij Zwerven door de klassieke periode. Vandaag muziek van de twee 18e eeuwers Johann Christian en Karel Philipp Emanuel Bach. Van Johann Christian zijn Laudate Pueri Dominum. Met twee solisten, de sopraan Emma Kirkby en de tenor Marcus Schäfer. En het orkest,

Van Johann Christian Bach was dit het Laudate Pueri Dominum met Emma Kirkby, sopraan, Marcus Schiffer, tenor en L'Orfeo Barokorkester onder leiding van Michi Geig. Nu van Carl-Philipp Emanuel Bach, drie liederen uit zijn Geistliche Lieder op teksten van C.C. Sturm. Morgenlied, Abendlied en Fürbitte des gekreuzigten Jesu für seine Feinde. U hoort bariton Klaus Mertens, die wordt begeleid door Ludger Remy.

Dat waren drie liederen uit de Geistliche Lieder van Carl-Philipp Emanuel Bach. Teksten van C.C. Sturm. Morgenlied, Abendlied en Fürbitte des gekreuzigten Jesu für seine Feinde. Klaus Mertens, bariton, Lütker Remy zat aan de fortepiano. Nog meer muziek van deze Carl-Philipp Emanuel Bach. Klopstocks Morgengesang am Schöpfungsfeste wordt kennen 239. Nu zijn de solisten de twee sopranen Barbara Schlick en Johanna Koslowski. En verder hoort u de Rheinische Kantorei en Das kleine Concert, allen onder leiding van Hermann Max.